7 Ruf op 29, dat was een verlust van 22 plaatsen aan de vierde woog voor U2 Street of Dreams. Anelo, van 29 op 21, Dangel and Justice met What You Want, aan de 22e woog Lana Del Rey van 21 op 27, 16 wochen erbij met First Light, en dan van 21 op 26, 3 wochen erbij, GGB Adel Castillon, Lena Situation featuring

volgen maar toe bij. Doe voor nog 5 op plaatsert. Anders volg nog een keer onveranderd op plaatsert. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. 8.

Ciao dames en heren, AC/DC van Bon Scott. It's a long way to the top. Hij heeft van Lupo en Friends. Radio Belle Vallée.

Zoo Yo, Madonna, Into the Groove. Hij heeft een handen van Gilbert O'Sullivan met Get Down.

Voilà le douanier Rousseau en het fond de compagnie Creole. Ja, nou, best een disco. Dat schmengen, hè? Ja, ah ja, zeker, ja. Also, ja, dan, ja, ja. Voilà, hij heeft het van de Brothers Johnson met Stomp. En dat hij op Radio Belvalet.

Zo, voilà. Ja, voilà. Dat was dan wel Funky Town. En dan heb je het, ja, nog zo lang niet meer heren. Vinden Bee Gees met Staying Alive.

heiersten Radio Balvalli op 107.fm en natuurlijk op www.rbv.lu. Let's start the party.